0: om volledig te focussen op de koers en van tussentijd naar tussentijd te gaan. En ja, het was meteen goed. Ik had echt het gevoel dat ik mijn bochten supergoed nam en dat alles echt perfect verliep vandaag. En dat ik van punt tot punt echt aan het uitlopen was, wat dat ook het doel was. Dus ja, het kon niet beter gaan vandaag.
1: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met temperaturen rond 11 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 20 graden. Meer op veertiennieuws.be. Luistert naar Radio.

0: Het is 3:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Duitsland heeft de CDU van bondskanselier Merz bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern de kiesdrempel niet gehaald. De Christendemocratische Partij strandt op 4,9% van de stemmen. Het is de eerste keer dat de partij bij een regionale verkiezing niet boven de drempel van 5% komt en dus ook geen zetel heeft in een deelstaatparlement. Bij de verkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern werd de radicaal-rechtse AfD de grootste partij met ruim 38% van de stemmen. Ook in Berlijn waren er deelstaatverkiezingen en ook daar verloor de CDU. De radicale linkse partij, Die Linke, werd in Berlijn de grootste. Bondskanselier Merz heeft laten weten dat hij zich verantwoordelijk voelt voor het slechte resultaat van zijn partij, maar hij zet geen stap opzij. In het oosten van Congo begaan de rebellen van de gewapende groep M23 gruwelijke mensenrechten schendingen tegenover de lokale mijnwerkers daar. Dat blijkt uit een nieuw rapport van mensenrechtenorganisatie Amnesty International. De mijnwerkers zouden onder meer gefolterd en mishandeld worden. Enkele van hen werden ook geëxecuteerd. De rebellen zouden de mijnwerkers ook dwingen om meer dan een week ondergronds te werken en mineralen te delven. Het gaat dan vooral om goud en coltan. Dat zou naar buurland Rwanda gesmokkeld worden. De Rwandese overheid steunt de M23-rebellen. In Groot-Brittannië heeft Charles Spencer, de broer van prinses Diana, in een interview met de BBC scherpe kritiek gegeven op koning Charles en de Britse pers. Dinsdag verschijnt een boek van Charles Spencer over zijn zus. Correspondent Lia van Beckhoven volgde het gesprek.
1: Wat hij vandaag zei, Charles Spencer, de broer van Diana, in een interview met de BBC, een lang interview. Hij herhaalde wat hij eerder had gezegd in het boek, hè, dat prins Charles, toen hij verteld werd van de dood van Diana, dat hij klonk als een loterijwinnaar, dat hij opgewonden en verrukt klonk. Hij herhaalde ook dat Diana dus meerdere malen geprobeerd zou hebben om zelfmoord te plegen. En hij zei, de manier waarop de Britse pers Harry en Meghan behandelt, dat hem heel sterk doet denken aan hoe ze achter Diana, achter zijn zus, aanzaten.
0: En in het wielrennen is Remco Evenepoel voor de vierde keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden op het WK in Canada. Hij was bijna 1 minuut sneller dan de Italiaan Filippo Ganna. Evenepoel is de eerste wielrenner die 4 keer op een rij een WK tijdrijden kan winnen. Hij was tevreden met zijn tijdrit. Uiteraard. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met temperaturen rond 11 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Thank you.
1: VRT Radio 2.
2: Radio 2, relax.
3: De zonnestralen dringen door de ramen en strelen alle hoeken van de kamer.

zijn verlaten. Straten grijs en nat.

0: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Duitsland heeft de CDU van bondskanselier Merz bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren de kiesdrempel niet gehaald. De Christendemocratische Partij strandt op 4,9% van de stemmen. Het is de eerste keer dat de partij bij een regionale verkiezing niet boven de drempel van 5% komt en dus ook geen zetel heeft in een deelstaatparlement. Bij de verkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren werd de radicaal-rechtse AfD de grootste partij met ruim 38% van de stemmen. Ook in Berlijn waren er deelstaatverkiezingen en ook daar verloor de CDU. De radicaal-linkse partij, Die Linke, werd in Berlijn de grootste. Bondskanselier Merz heeft laten weten dat hij zich verantwoordelijk voelt voor het slechte resultaat van zijn partij, maar hij zet geen stap opzij. In Austin in de Amerikaanse staat Texas is een man zwaar gewond geraakt nadat hij werd neergeschoten door een agent van de federale immigratiedienst ICE. De agent zou op de man geschoten hebben tijdens een achtervolging te voet. Het is niet de eerste schietpartij waarbij agenten van ICE betrokken zijn. Begin dit jaar braken er nog hevige protesten uit nadat 2 Amerikaanse burgers werden doodgeschoten. Ook nu kwamen actievoerders meteen op straat na het nieuwe incident om te protesteren tegen de immigratiedienst. In het oosten van Congo begaan de rebellen van de gewapende groep M23 gruwelijke mensenrechten schendingen tegenover de lokale mijnwerkers daar. Dat blijkt uit een nieuw rapport van mensenrechtenorganisatie Amnesty International. De mijnwerkers zouden onder meer gefolterd en mishandeld worden. Enkele van hen werden ook geëxecuteerd. De rebellen zouden de mijnwerkers ook dwingen om meer dan 1 week ondergronds te werken en mineralen te delven. Het gaat dan vooral om goud en coltan, die zouden naar buurland Rwanda gesmokkeld worden. De Rwandese overheid steunt de M23-rebellen. En in het wielrennen is Remco Evenepoel voor de 4e keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden op het WK in Canada. Hij was bijna 1 minuut sneller dan de Italiaan Filippo Ganna. Evenepoel is de eerste wielrenner die 4 keer op een rij een WK-tijdrijden kan winnen. De Belgische bondscoach Serge Pauwels was tevreden met het resultaat.
1: We hadden een tussenpunt na 5 kilometer. En daar rijdt hij al 10 seconden op onze meting sneller. Maar dan nog, dan blijven we gewoon vanuit de auto super gefocust. Omdat natuurlijk er ligt altijd een fout om elke hoek. Maar goed, hij leek wel heel de tijd in controle. En hij rijdt eigenlijk weer de perfecte tijdrit. Dat doet het beste verhopen. Het geeft ook veel vertrouwen. En nu moet hij gewoon een week nog in die flow blijven. En dan gaan we wel een goede kans hebben ook op de wegrit.
0: En dan nog het weer. Het blijft droog met temperaturen rond 11 graden. Na de ochtend de zonnig weer en temperaturen tot 20 graden. Meer op veertiennieuws.be.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

zie me staan, streel me met je blik. Raak mij zonder raak uit tot in mijn ziel. Oh, ik heb nood aan u, nog meer nood aan ik. Maar wat zijn ik zonder u zijn ik niet. Fluister in je woud, doorbreek het isolement. Doe het met

0: Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Betty van Rompuy. In Duitsland heeft de CDU van bondskanselier Merz bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Voorpommern de kiesdrempel van 5% net niet gehaald. De Christendemocratische Partij strandt op 4,9% van de stemmen. Het is voor het eerst dat CDU de kiesdrempel niet haalt in een deelstaatverkiezing. AfD werd de grootste. De radicaal-rechtse partij haalde 38%. Ook in Berlijn verloor CDU, daar ging radicaal links met de overwinning lopen. Die linken haalden er bijna 26%. Friedrich Merz heeft meteen laten weten dat hij zich verantwoordelijk voelt voor het slechte resultaat, maar hij denkt niet aan opstappen. Duitsland is klaar voor hervormingen, zegt hij.
1: Ik übernehme diese Verantwortung, denn ich möchte unser Land voranbringen. Deutschland ist reformfähig.
0: Hart- en vaatziekten zijn de voornaamste doodsoorzaak bij vrouwen, dat zegt de Belgische Cardiologische Liga. Uit een bevraging blijkt dat maar een kwart van de Belgen dat weet. 40% denkt dat borstkanker de grootste doodsoorzaak is bij vrouwen. Omdat de risico's onvoldoende bekend zijn, pleit de Liga voor een volledig onderzoek van het hart bij vrouwen rond de 50 jaar. De Liga lanceert ook een campagne over het vrouwenhart, met getuigenissen van patiënten en steun van BV's en influencers op sociale media. De Verenigde Staten en China gaan opnieuw met elkaar overleggen over artificiële intelligentie. Ze willen onder meer informatie uitwisselen over veiligheidsrisico's. Dat heeft de Amerikaanse minister Scott Bessent gezegd na overleg met de Chinese vicepremier gisteren in New York. Die gesprekken hebben 8 uur geduurd. Bessent zegt dat beide landen een mechanisme gaan opzetten waarmee ze elkaar kunnen waarschuwen voor AI-incidenten. Donderdag ontmoet president Trump ook zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping in Washington. Ze willen de spanningen over handel en technologie tussen beide landen verminderen. Op het WK-tijdrijden in Montreal in Canada is Remco Evenepoel voor de 4e keer op rij wereldkampioen geworden. Hij is de eerste renner ooit die daarin slaagt. Hij reed bijna een minuut sneller dan de Italiaan Ganna. Evenepoel vond zelf dat hij wellicht zijn beste tijdrit ooit reed.
2: Ik denk het wel. Ja, het is altijd moeilijk om echt te zeggen het is mijn beste tijdrit ooit, want uiteindelijk heb ik qua nummers heb ik waarschijnlijk al hoger gezeten, maar dat was toch een lange tijdrit met heel veel tempowisselingen ook door al die bochten. Maar ik denk wel dat het puur globaal gezien, technisch en uithoudingsgewijs wel een van mijn beste was.
0: In het voetbal heeft landskampioen Club Brugge met 3-0 gewonnen van Racing Genk. Club staat nu 1 punt van leiders Union en A Gent. Racing Genk staat 10e. Nog een andere uitslag van gisteravond. KV Kortrijk won met 1-0 van SK Beveren. Het weer. De dag brengt veel zon met hoge wolken. Temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

6 uur, goedemorgen VRT Nieuws met Toon Janssens. De zorg voor mensen met dementie kost jaarlijks 7 miljard euro. Dat heeft Cienzano berekend in opdracht van Stop Alzheimer. De kosten voor de medische zorg en het verblijf in woonzorgcentra lopen hoog op. Dat blijkt ook

0: of meer mantelzorgers liever, zorgen er ook voor dat de economische waarde van bijna 3 miljard euro per jaar ook verloren gaat. Bernd Samijn van Stop Alzheimer legt uit hoe dat komt.
1: Dat is berekend door te kijken naar hoeveel uren mantelzorgers daadwerkelijk spenderen aan de zorg. Daardoor kunnen zij minder werken. Ze gaan deeltijds werken of ze gaan zelfs helemaal stoppen met werken. Ze hebben ook minder tijd voor vrijwilligerswerk en dat heeft een ongelooflijk economische waarde.
0: Er zijn in ons land zo'n 214.000 mensen met dementie. De meeste wonen thuis en worden verzorgd door mantelzorgers. Ongeveer de helft van zowat 325.000 studenten in het hoger onderwijs in Vlaanderen en Brussel zit op kot. 1 op de 3 studenten die niet op kot zitten, zou dat wel graag willen. Dat blijkt uit een bevraging van het Steunpunt Wonen. Veel studenten gaan niet op kot omdat het te duur is. Een kot kost gemiddeld €620 per maand in Vlaanderen. Daarnaast zijn er ook te weinig koten, waardoor de prijs dus niet meteen zal dalen. Het consumentenprogramma Win-Win gaat deze week dieper in op het tekort aan koten en de hoge kotprijzen. Egbert Lagaard verlaat de liberale partij Anders en zal voortaan als onafhankelijk parlementslid zetelen in het Vlaams parlement. Hij noemt onder meer inhoudelijke en menselijke redenen voor zijn vertrek. Lagaard was van 2020 tot 2023 voorzitter van de liberale partij, toen die nog Open VLD heette. Bijna 2 weken geleden stopte hij al als fractieleider in het Vlaams parlement. Lagaard is ook nog burgemeester van Merelbeke-Melle. In Rusland heeft de partij van president Poetin, zoals verwacht, de parlementsverkiezingen gewonnen. 3/4 van de stemmen is officieel geteld en de partij van president Poetin, Verenigd Rusland, haalt 57,5%. Het resultaat is beter dan in 2021 en er gingen ook meer kiezers stemmen, zegt het persbureau TASS. In Rusland mogen alleen maar partijen aan de verkiezingen deelnemen die geen bedreiging vormen voor Poetin. De enige anti-oorlogspartij is buitenspel gezet. Sport op het WK tijdrijden in Montreal in Canada is Remco Evenepoel voor de 4e keer op rij wereldkampioen geworden. Hij is de eerste renner ooit die daarin slaagt. Evenepoel reed bijna 1 minuut sneller dan de Italiaan Ganna. Hij vond zelf dat hij waarschijnlijk zijn beste tijdrit ooit reed.
2: Ik denk het wel. Ja, het is altijd moeilijk om echt te zeggen het is mijn beste tijdrit ooit, want uiteindelijk heb ik qua nummers heb ik waarschijnlijk al hoger gezeten, maar dat is toch een lange tijdrit met heel veel tempowisselingen ook door al die bochten. Maar ik denk wel dat het puur globaal gezien, technisch en uithoudingsgewijs wel een van mijn beste was.
0: En in het voetbal heeft landskampioen Club Brugge met 3-0 gewonnen van Racing Genk. Club staat nu op 1 punt van leiders Union en AA Gent. Racing Genk staat 10e in de stand. En KV Kortrijk won gisteravond met 1-0 van SK Beveren. Het weer vandaag. Zon met wolken, temperaturen tot 20 graden. Morgen begint bewolkt. In de loop van de dag kan het hier en daar wat opklaren. Tot 20 graden dan ook. Woensdag is het eerst zonnig, maar daarna wordt het opnieuw bewolkt. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax. It's a
1: sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
2: Nog voor jij kan denken...
3: Ik heb gelijk geen energie.
2: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
4: Oh, mijn rug zit vast.
2: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
3: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke €15 krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag. Verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
6: Ontspannen met de beste muziek.
7: Altijd en overal op 40.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Zeven uur een goeiemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. De zorgkosten voor patiënten met dementie lopen hoog op in ons land. In Duitsland zakt de CDU van bondskanselier Merz voor het eerst onder de kiesdrempel in een deelstaatverkiezing. En Remco Evenepoel schrijft geschiedenis. Hij is voor de vierde keer wereldkampioen tijdrijden. De zorg voor mensen met dementie kost in ons land jaarlijks 7 miljard euro. Dat heeft Senzano berekend in opdracht van Stop Alzheimer. De kosten voor de medische zorg en het verblijf in een woonzorgcentrum lopen hoog op, maar ook mantelzorg heeft een belangrijke kostprijs. Lien de Kooman sprak met Annick Germijns, die mantelzorger is voor haar man Geert.
4: We zijn vertrokken.
5: Ja, waar?
4: Ons vast wandelingske gaan we doen.
6: Annick en Geert gaan samen wandelen. Geert heeft jong dementie en is voor alles afhankelijk van zijn vrouw.
4: Door het feit dat ik

0: 24 op 7 zorg draag voor iemand waar wij vroeger twee gelijk waren, ben ik nu degene die alle beslissingen neem en al de zorg draag. Daardoor heb ik ook vroegtijdig mijn pensioen aangevraagd, omdat de zorg thuis te groot werd.
1: Anik is lang niet de enige mantelzorger die minder werkt of helemaal stopt. Mantelzorg is dan wel onbetaald, maar daardoor heeft het toch een hoge kostprijs van bijna 3 miljard euro per jaar. Dat zegt Bernd Samijn van Stop Alzheimer.
2: Dat is berekend door te kijken naar hoeveel uren mantelzorgers daadwerkelijk spenderen aan de zorg. Daardoor kunnen zij minder werken. Ze hebben ook minder tijd voor vrijwilligerswerk en dat heeft een ongelooflijk economische waarde.
1: Er zijn in ons land zo'n 214.000 mensen met dementie. De meeste wonen thuis en worden verzorgd door mantelzorgers.
3: Hart- en vaatziekten zijn de voornaamste doodsoorzaak bij vrouwen. Dat zegt de Belgische Cardiologische Liga. En uit een bevraging blijkt dat maar een kwart van de Belgen dat weet. Want 40% denkt dat borstkanker de grootste doodsoorzaak is bij vrouwen. De Liga wil dan ook dat er een volledig onderzoek van het hart komt bij vrouwen rond de 50 jaar. Bij mannen is het symptoom vaak een drukkend gevoel op de borst, maar bij vrouwen is dat anders, zegt cardiologe Sophie Brouwers van A-Zorg Aalst en de VUB.
4: Terwijl bij vrouwen dat soms symptomen kunnen zijn die wat langer al bezig zijn, vermoeidheid, wat korte van adem, moeilijk inspanning kunnen doen, beetje maagklachten, wat vage last op de borst, atypische symptomen. En dan is het eigenlijk aan ons en hopelijk ook aan de vrouwen binnenkort om dan te denken, goh, dat zou ook wel mijn hart kunnen zijn en niet enkel gewoon stress of maaglast.
3: Egbert Lagaert verlaat de liberale partij Anders en zal voortaan als onafhankelijk parlementslid zetelen in het Vlaams parlement. Hij noemt onder meer inhoudelijke en menselijke redenen voor zijn vertrek. Lagaert was van 2020 tot 2023 ook voorzitter van de liberale partij, die toen nog Open VLD heette. Bijna twee weken geleden stopte hij als fractieleider in het Vlaams parlement. Lagaert is ook nog burgemeester van Merelbeke Melle. In Duitsland heeft de CDU zeer zwaar verloren bij de deelstaatverkiezingen. De Christendemocratische Partij van bondskanselier Merz haalde in Mecklenburg-Vorpommern zelfs de kiesdrempel van 5% niet. Dat zegt correspondent Gien Balduk.
5: Ze zijn onder de 5% gekomen en dat is veel lager dan vooraf werd gepeild ook. En eigenlijk ook nog veel minder dan waar iedereen ook maar rekening mee heeft gehouden in de partij. Het is echt een historische nederlaag dat de belangrijke volkspartij CDU, die al die jaren zo groot is geweest in Duitsland, zelfs niet in een deelstaat is verkozen. Dat is echt een grote klap en er zal ook echt een grote schokgolf door de partij gaan vandaag. Bondskanselier Merz heeft zelf gezegd te willen aanblijven, maar het is nu vooral de vraag of de partij hem ook wil behouden en hem ook blijft steunen de komende dagen.
3: De AfD werd de grootste, de radicaal-rechtse partij haalde 38% van de stemmen. En ook in Berlijn verloor de CDU, daar ging radicaal links met de overwinning lopen. Die linken haalde er bijna 26%. In Rusland heeft de partij van president Poetin zoals verwacht de parlementsverkiezingen gewonnen. Driekwart van de stemmen is officieel geteld en de partij van president Poetin, Verenigd Rusland, haalde 57,5%. Het resultaat is beter dan in 2021 en er gingen ook meer kiezers stemmen, dat zegt het persbureau TASS. In Rusland mogen alleen maar partijen aan de verkiezingen deelnemen die geen bedreiging vormen voor Poetin. De enige anti-oorlogspartij is buitenspel. De Verenigde Staten en China gaan opnieuw met elkaar overleggen over artificiële intelligentie. Ze willen onder meer informatie uitwisselen over veiligheidsrisico's. Dat heeft de Amerikaanse minister Bessent gezegd na overleg met de Chinese vicepremier gisteren in New York. Die gesprekken hebben 8 uur geduurd. Bessent zegt dat beide landen een mechanisme gaan opzetten waarmee ze elkaar kunnen waarschuwen voor AI-incidenten. Donderdag ontmoet president Trump ook zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping in Washington. Ze willen de spanningen over handel en technologie verminderen. Sport. Op het WK tijdrijden in Montreal in Canada is Remco Evenepoel voor de 4e keer op rij wereldkampioen geworden. Hij is de eerste renner ooit die daarin slaagt. Evenepoel reed bijna een minuut sneller dan de Italiaan Ganna. Hij vond zelf dat hij waarschijnlijk zijn beste tijdrit ooit reed.
6: Ik denk het wel. Ja, het is altijd moeilijk om echt te zeggen het is mijn beste tijdrit ooit, want uiteindelijk heb ik qua nummers heb ik waarschijnlijk al hoger gezeten, maar het was toch een lange tijdrit met heel veel tempowisselingen ook door al die bochten. Maar ik denk wel dat het puur globaal gezien, technisch en uithoudingsgewijs wel een van mijn beste was.
3: En in het voetbal heeft landskampioen Club Brugge met 3-0 gewonnen van Racing Genk. Na een kwartier maakte Forbes het eerste doelpunt. Centrale verdedigers Lee en Mechelen scoorden na de rust de andere doelpunten. De Brugse verdediging heeft voor de vijfde keer dit seizoen geen enkel tegendoelpunt gekregen. En ook daar is Brandon Mechelen trots op.
7: Ja, clean sheets, daar leven we voor als verdedigers. Als keeper zijn we ook. Wat er voorbije weken gebeurd is... daar gaan we niet te veel aandacht aan geven. Maar we hebben goed verdedigd, we hebben de nul gehouden, we hebben 3 keer gescoord. Dus iedereen is tevreden.
3: In de stand staat Club Brugge derde op een punt van Union en Gent. Racing Genk staat tiende. Het weer vandaag, zon met wolken en temperaturen tot 20 graden. Morgen begint bewolkt, in de loop van de dag kan het hier en daar wat opklaren, ook tot 20 graden dan. Woensdag is het eerst zonnig, maar daarna opnieuw bewolkt. De kosten voor de zorg van mensen met dementie bedragen jaarlijks zo'n 7 miljard euro in ons land. Daarmee begon dit nieuws. Het zijn vooral de kosten voor medische zorg en het verblijf in woonzorgcentra die hoog oplopen. Maar ook mantelzorg heeft een belangrijke kostprijs. Meer op vrtnieuws.be.
8: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: 8 uur, een goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. De zorgkosten voor patiënten met dementie lopen hoog op in ons land. Bij de Duitse deelstaatverkiezingen scoort de CDU haar slechtste regionale resultaat ooit. En Remco Evenepoel schrijft geschiedenis. Hij is voor de 4e keer wereldkampioen tijdrijden. De zorg voor mensen met dementie kost in ons land jaarlijks 7 miljard euro. Dat heeft Cienzano berekend in opdracht van Stop Alzheimer. De kosten voor de medische zorg en het verblijf in een woonzorgcentrum lopen hoog op, maar ook mantelzorg heeft een belangrijke kostprijs. Lien de Kooman sprak met Annick Germijs, die mantelzorger is voor haar man Geert.
1: We zijn vertrokken.
2: Ja, waar?
1: Ons vast wandelingske gaan we doen.
3: Annick en Geert gaan samen wandelen. Geert heeft jong dementie en is voor alles afhankelijk van zijn vrouw.
1: Door het feit dat ik 24/7 zorg draag voor iemand waar wij vroeger twee gelijk waren, ben ik nu degene die alle beslissingen neemt en al de zorg draag. Daardoor heb ik ook vroegtijdig mijn pensioen aangevraagd, omdat de zorg thuis te groot werd.
3: Annick is lang niet de enige mantelzorger die minder werkt of helemaal stopt. Mantelzorg is dan wel onbetaald, maar daardoor heeft het toch een hoge kostprijs van bijna 3 miljard euro per jaar. Dat zegt Bernd Samijn van Stop Alzheimer.
4: Dat is berekend door te kijken naar hoeveel uren mantelzorgers daadwerkelijk spenderen aan de zorg. Daardoor kunnen zij minder werken. Ze hebben ook minder tijd voor vrijwilligerswerk

0: Dat heeft een ongelooflijk economische waarde.
1: Er zijn in ons land zo'n 214.000 mensen met dementie. De meeste wonen thuis en worden verzorgd door mantelzorgers.
2: Hart- en vaatziekten zijn de voornaamste doodsoorzaak bij vrouwen. Dat zegt de Belgische Cardiologische Liga. Uit een bevraging blijkt dat maar een kwart van de Belgen dat weet. Want 40% denkt dat borstkanker de grootste doodsoorzaak is bij vrouwen. Symptomen bij vrouwen zijn vaak ook anders dan de drukkende pijn op de borst bij mannen. Het kan bij vrouwen bijvoorbeeld gaan om vermoeidheid, kortademigheid of maagklachten. Zeker in bepaalde periodes in een vrouwenleven, zegt cardiologe Sophie Brouwers.
3: Anticonceptie, waar toch een klein beetje een verhoogd risico aan verbonden is. Vrouwen, indien ze zwanger zijn, we een soort blik in de toekomst kunnen hebben en al weten waar de toekomstige problemen kunnen liggen. En als de zwangerschap met complicaties verloopt, moeten we eigenlijk nog extra voorzichtig zijn voor hart- en vaatziekten later in het leven. Rond en zeker na de menopauze neemt het risico op hart- en vaatziekten bij vrouwen sterk toe, omdat eigenlijk de natuurlijke bescherming gaat wegvallen.
2: De Cardiologische Liga wil dat er een volledig onderzoek komt van het hart bij vrouwen rond de 50 jaar. Egbert Lachaert verlaat de liberale partij Anders en zal voortaan als onafhankelijk parlementslid zetelen in het Vlaams parlement. Hij noemt onder meer inhoudelijke en menselijke redenen voor zijn vertrek. Lachaert was van 2020 tot 2023 ook voorzitter van de liberale partij toen die nog Open VLD heette. Bijna twee weken geleden stopte hij al als fractieleider in het Vlaams parlement. Lachaert is ook nog burgemeester van Merelbeke-Melle. In Duitsland heeft de CDU zeer zwaar verloren bij deelstaatverkiezingen. De Christendemocratische Partij van bondskanselier Merz haalde in Mecklenburg-Vorpommern zelfs de kiesdrempel van 5% niet. Dat zegt correspondent Gien Balduk.
4: Ze zijn onder de 5% gekomen en dat is veel lager dan vooraf werd gepeild ook. En eigenlijk ook nog veel minder dan waar iedereen ook maar rekening mee heeft gehouden in de partij. Het is echt een historische nederlaag dat de belangrijke volkspartij CDU, die al die jaren zo groot is geweest in Duitsland, zelfs niet in een deelstaat is verkozen. Dat is echt een grote klap en er zal ook echt een grote schokgolf door de partij gaan vandaag. Bondskanselier Merz heeft zelf gezegd te willen aanblijven, maar het is nu vooral de vraag of de partij hem ook wil behouden en hem ook blijft steunen de komende dagen.
2: De AfD werd de grootste. De radicaal-rechtse partij haalde 38% van de stemmen. Ook in Berlijn verloor de CDU, daar ging radicaal links met de overwinning lopen. Die Linke haalde er bijna 26%. En in Rusland heeft de partij van president Poetin, zoals verwacht, de parlementsverkiezingen gewonnen. Driekwart van de stemmen is officieel geteld en de partij van president Poetin, Verenigd Rusland, haalt 57,5%. Het resultaat is beter dan in 2021 en er gingen ook meer kiezers stemmen, zegt het persbureau TASS. In Rusland mogen alleen maar partijen aan de verkiezingen deelnemen die geen bedreiging vormen voor Poetin. De enige anti-oorlogspartij is buitenspel gezet. In de Amerikaanse staat Texas is een migrant uit Venezuela zwaar gewond geraakt nadat hij werd neergeschoten door een agent van de federale immigratiedienst ICE. Het is niet de eerste schietpartij waarbij agenten van ICE betrokken zijn. Begin dit jaar braken er nog hevige protesten uit nadat twee Amerikanen werden doodgeschoten. Ook nu kwamen actievoerders meteen na het incident op straat om te protesteren tegen de omstreden immigratiedienst. ICE heeft deze zomer al meer dan 50.000 migranten gearresteerd en het land uitgezet. De regering van president Trump zet de dienst al een tijd onder druk om nog meer mensen te deporteren uit de VS. Sport op het WK tijdrijden in Montreal in Canada is Remco Evenepoel voor de vierde keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. Niemand deed hem dat ooit voor. Evenepoel reed bijna een minuut sneller dan de Italiaan Ganna. Hij vond zelf dat hij waarschijnlijk zijn beste tijdrit ooit reed.
5: Ik denk het wel. Ja, het is altijd moeilijk om echt te zeggen het is mijn beste tijdrit ooit, want uiteindelijk heb ik qua nummers heb ik waarschijnlijk al hoger gezeten, maar dat is toch een lange tijdrit met heel veel tempowisselingen ook door al die bochten. Maar ik denk wel dat het puur globaal gezien, technisch en uithoudingsgewijs wel een van mijn beste was.
2: Evenepoel woont in Schepdaal in Vlaams-Brabant en daar wordt er, ondanks het vroege uur deze maandagochtend, enthousiast gereageerd op de unieke prestatie van hun dorpsgenoot. Een verslag van Matthias Stuyls.
6: Goedemorgen. Twee rozijnenkoeken van die lange Suisse.
7: Hallo?
6: Ja. Het is nog vroeg in bakkerij Schepdaal-Soethuis, maar van een maandaghumeur is vanmorgen hier alvast geen sprake. Hun Remco heeft dan ook weer al indruk gemaakt.
7: Oh, super hè. Mijn hart ging vol een bak. Voor hier in de buurt te wonen, dat is dat prachtig. Het is een topredder.
8: Ik heb onmiddellijk gekeken naar mijn gsm voor te zien wat Remco gedaan had. En ik ben heel fier dat hij echt gewonnen heeft.
6: Het vroegere supporterscafé in de Rustberg, wat verderop is gesloten. Maar toch brandt er al licht. De voormalige uitbaatster Janine kon dan ook niet meer slapen en heeft haar krant al bij de hand.
9: Het was echt fantastisch gisteravond. Ik was bij mijn zoon gaan kijken, doordat mijn man in Canada zit, maar de sfeer zat er daar ook wel goed in. Ja. Hopelijk dat nu een keer een beetje positief is, dat die dat altijd kritiek hebben, dat ze nu eindelijk erin zien dat toch wel een echte goede renner is. Hè.
2: In het voetbal heeft landskampioen Club Brugge met 3-0 gewonnen van Racing Genk. Na een kwartier maakte Forbes het eerste doelpunt. Centrale verdedigers Lee en Mechelen scoorden na de rust de andere doelpunten. De Brugse verdediging heeft voor de vijfde keer dit seizoen ook geen enkel tegendoelpunt gekregen. En ook daar is Brendan Mechelen trots op.
10: Ja, clean sheets, daar leven we voor als verdedigers. Als keeper zijn we ook. Wat er voorbije weken gebeurd is... daar gaan we niet te veel aandacht aan geven. We hebben goed verdedigd, we hebben de nul gehouden, we hebben 3 keer gescoord. Dus iedereen is tevreden.
2: In de stand staat Club Brugge derde op 1 punt van Union en Gent. Racing Genk staat 10e. Het weer. Vandaag zon en wolken. Temperaturen tot 20 graden. Morgen begint bewolkt. In de loop van de dag kan het hier en daar wel wat opklaren. Ook tot 20 graden dan. Woensdag is het eerst zonnig, maar daarna opnieuw bewolkt. De kosten voor de zorg van mensen met dementie bedragen jaarlijks zo'n 7 miljard euro in ons land. Daarmee begon dit nieuws. Het zijn vooral de kosten voor de medische zorg en het verblijf in een woonzorgcentrum die hoog oplopen. Maar ook mantelzorg heeft een belangrijke kostprijs. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.
12: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.

0: Het is 9 uur. Goedemorgen, 14 nieuws met Jonas Maas. De zorg voor mensen met dementie kost in ons land jaarlijks 7 miljard euro. Dat heeft Cienciano berekend in opdracht van de stichting Stop Alzheimer. De kosten voor hun medische zorg en het verblijf in de woonzorgcentra lopen hoog op. Maar ook de mantelzorg die ze van familieleden of vrienden krijgen, kost bijna 3 miljard euro per jaar. Bernd Samijn van Stop Alzheimer legt uit hoe dat komt.
1: Dat is berekend door te kijken naar hoeveel uren mantelzorgers daadwerkelijk spenderen aan de zorg. Daardoor kunnen zij minder werken. Ze gaan deeltijds werken of ze gaan zelfs helemaal stoppen met werken. Ze hebben ook minder tijd voor vrijwilligerswerk en dat heeft een ongelooflijk economische waarde.
0: Er zijn in ons land zo'n 214.000 mensen met dementie. De meeste mensen wonen thuis en worden verzorgd door mantelzorgers. Het is vandaag ook Wereld Alzheimerdag. Hart- en vaatziekten zijn de voornaamste doodsoorzaak bij vrouwen, dat zegt de Belgische Cardiologische Liga. Maar uit een bevraging blijkt dat maar een kwart van de Belgen dat weet, want bijna de helft denkt dat borstkanker de grootste doodsoorzaak is bij vrouwen. De Liga lanceert een campagne en vraagt dat er een volledig onderzoek van het hart komt bij vrouwen rond de 50 jaar. Want symptomen bij vrouwen zijn vaak ook anders dan bij mannen. Het gaat bij vrouwen bijvoorbeeld vaker om vermoeidheid, kortademigheid of maagklachten. Zeker in bepaalde periodes in een vrouwenleven, zegt cardiologe Sophie Brouwers van Azorg Aalst en de VUB.
2: Anticonceptie, waar toch een klein beetje een verhoogd risico aan verbonden is. En als de zwangerschap met complicaties verloopt, moeten we eigenlijk nog extra voorzichtig zijn voor hart- en vaatziekten later in het leven. Rond en zeker na de menopauze neemt het risico op hart- en vaatziekten bij vrouwen sterk toe, omdat eigenlijk de natuurlijke bescherming gaat wegvallen.
0: In Duitsland heeft de CDU zeer zwaar verloren bij deelstaatverkiezingen. De Christendemocratische Partij van bondskanselier Merz haalde in Mecklenburg-Voorpommern zelfs de kiesdrempel van 5% niet. Dat zegt correspondent in Duitsland Gim Balduk.
3: Ze zijn onder de 5% gekomen en dat is veel lager dan vooraf werd gepeild ook. En eigenlijk ook nog veel minder dan waar iedereen ook maar rekening mee heeft gehouden in de partij. Het is echt een historische nederlaag dat de belang

0: rijke volkspartij CDU, die al die jaren zo groot is geweest in Duitsland, zelfs niet in een deelstaat is verkozen. Dat is echt een grote klap en er zal ook echt een grote schokgolf door de partij gaan vandaag. Bondskanselier Merz heeft zelf gezegd te willen aanblijven, maar het is nu vooral de vraag of de partij hem ook wil behouden en hem ook blijft steunen de komende dagen.
1: De AfD werd de grootste. De radicaal-rechtse partij haalde daar 38% van de stemmen in Mecklenburg-Vorpommern. Ook in Berlijn verloor de CDU. Daar ging radicaal links met de overwinning lopen. Die linke haalde er bijna 26%. Het is zonnig vandaag met af en toe wat wolken en tot zo'n 20 graden. Morgen begint bewolkt. In de loop van de dag kan het hier en daar wel wat opklaren. En opnieuw tot een zachte 20 graden. Woensdag starts zonnig. Daarna wordt het wel opnieuw bewolkt. Meer in de app van 14 Nieuws.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.
3: Radio 2 Relax.
4: Ontspannen met de beste muziek.
5: Actually, this is a song that David Bowie and Iggy Pop wrote a while ago. And David and I recorded it on his last David Bowie Tonight's album. We're gonna do that together tonight. I want everybody, listen, I want you to sway with me. And we're gonna sing it together tonight.

0: met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister naar Radio 2 Relax.
2: De hele dag lang op VRT Max.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: Het is 10 uur. Goedemorgen, 14 nieuws met Jonas Maas. Een man uit Drongen bij Gent is vrijgesproken voor de dood van zijn vrouw die thuis van de trap was gevallen. Meer dan 8 jaar geleden viel de vrouw van de trap. Ze stierf dan enkele dagen later. Volgens haar man had ze waarschijnlijk een epilepsieaanval gekregen. Maar het gerecht startte een onderzoek omdat de man zijn vrouw al eerder had mishandeld. De rechtbank oordeelt nu dat er geen bewijs is dat de man zijn vrouw van de trap heeft geduwd en dat een ongeluk zelfs waarschijnlijker is. Op het assiseproces in Antwerpen vraagt de aanklager om de vader van Jaron tot 20 jaar cel te veroordelen. Eind vorige week is hij schuldig bevonden aan moord, omdat hij niet ingreep toen zijn zoon van 14 doodziek was. De aanklager ziet wel verzachtende omstandigheden, zoals zijn blanco strafblad, het feit dat hij ook inziet dat hij iets had moeten doen en dat hij ook geen geweld heeft gebruikt. Daarom vraagt ze geen levenslange straf, maar 20 jaar. Zijn 4 huisgenoten zijn schuldig bevonden, omdat ze Jaron te weinig eten en ook verzorging hebben gegeven. Voor hen vraagt de aanklager de maximumstraf van 3 jaar. De zorg voor mensen met dementie kost in ons land jaarlijks 7 miljard euro. Dat heeft Cienzano berekend in opdracht van de stichting Stop Alzheimer. De kosten voor hun medische zorg en verblijf in de woonzorgcentra lopen hoog op. En daarnaast zijn er ook veel mantelzorgers, die werken gratis, maar dat heeft toch ook een hoge kostprijs, omdat ze vaak minder werken of helemaal moeten stoppen met werken. Dat deed ook Aniek Germijs. Zij is mantelzorger voor haar man met dementie.
1: Dat heeft impact op mij, op de hele familie. Op mij vooral door het feit dat ik 24/7 zorg draag voor iemand waar wij vroeger 2 gelijk waren. Ben ik nu degene die alle beslissingen neemt en al de zorg draag. Daardoor heb ik ook vroegtijdig mijn pensioen aangevraagd, omdat de zorg thuis te groot werd.
0: Er zijn in ons land zo'n 214.000 mensen met dementie. De meeste wonen thuis en worden verzorgd door mantelzorgers. Het is vandaag ook weer het Alzheimerdag. Zonnig vandaag met af en toe wat wolken en tot zo'n 20 graden. Morgen start bewolkt. In de loop van de dag kan het hier en daar wel wat opklaren. En opnieuw tot een zachte 20 graden. Woensdag start dan zonnig. Daarna wordt het wel opnieuw bewolkt. Meer in de app van 14 Nieuws. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online
1: op VRT Max.

0: beste muziek. Radio 2 Relax. Luister naar Radio 2 Relax.
1: De hele dag lang op VRT Max.
2: Oeh.

0: Het is 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Jonas Maas. Morgen wordt diesel opnieuw duurder. Er komt 3 cent per liter bij. De maximumprijs wordt dan 2,5 euro. En dat is de hoogste prijs in 10 jaar tijd. Ook stookolie wordt vanaf morgen duurder. Voor een levering boven de 2000 liter stijgt de prijs tot 1,56 euro per liter. De prijsverhogingen zijn nog altijd een gevolg van de oorlogen in het Midden-Oosten en in Oekraïne en de aanvallen op olieraffinaderijen in die regio's. De zorg voor mensen met dementie kost in ons land jaarlijks 7 miljard euro. Dat heeft Cienzano berekend in opdracht van de stichting Stop Alzheimer. De kosten voor hun medische zorg en verblijf in woonzorgcentra lopen hoog op. En mantelzorgers kunnen vaak ook minder werken omdat ze moeten zorgen en ook dat kost de maatschappij geld. Er zijn nu zo'n 241.000 mensen met dementie in ons land. Door de vergrijzing zullen dat er de komende jaren nog veel meer worden en zullen ook de kosten dus nog verder oplopen. Dat zegt Bernd Samijn van Stop Alzheimer.
1: Tegen 2050 gaat dat bedrag naar alle waarschijnlijkheid verdubbelen. Dat betekent dus dat we nu moeten investeren in een betere ondersteuning voor mantelzorg. Daarnaast moeten we ook blijven investeren in wetenschappelijk onderzoek. Want een geneesmiddel vinden is uiteindelijk de enige manier om die dementiekost echt naar beneden te krijgen.
0: Het is vandaag Wereld Alzheimerdag. Op het assiseproces in Antwerpen vraagt de aanklager om de vader van Jairon tot 20 jaar cel te veroordelen. Eind vorige week is hij schuldig bevonden aan moord, omdat hij niet ingreep toen zijn zoon van 14 doodziek was. De aanklager ziet wel verzachtende omstandigheden, zoals een blanco strafblad, het feit dat hij ook inziet dat hij iets had moeten doen en dat hij geen geweld heeft gebruikt. Daarom vraagt ze geen levenslange straf, maar 20 jaar. Zijn 4 huisgenoten zijn schuldig bevonden omdat ze Jairon te weinig eet en verzorging hebben gegeven. Voor hen vraagt de aanklager de maximumstraf van 3 jaar. En een docent van 2 Franstalige hogescholen wordt verdacht van seksueel misbruik van studentes. De man geeft les aan 2 kunstscholen in het Franstalig hoger onderwijs. Verschillende studenten hadden meldingen gedaan van mogelijk seksueel geweld. De man is intussen geschorst en heeft de 2 scholen ook definitief verlaten. Zonnig vandaag met af en toe wat wolken en tot zo'n 20 graden. Morgen start bewolkt. In de loop van de dag kan het hier en daar wat meer opklaren. En opnieuw tot zo'n 20 graden. Woensdag start dan zonnig. Daarna wordt het opnieuw bewolkt. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: Het is 12 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De dieselprijs bereikt een absolute recordhoogte. En op het assisenproces over de dood van Jairon wordt 20 jaar cel gevraagd voor zijn vader. Morgen wordt diesel opnieuw duurder. Er komt 3 cent per liter bij. De maximumprijs wordt dan 2,5 euro. En dat is de hoogste prijs in 10 jaar tijd. Stookolie wordt vanaf morgen ook duurder. Voor een levering boven de 2000 liter stijgt de prijs tot 1,56 euro per liter. Intussen vraagt de organisatie van transportbedrijven in ons land, VBTRA, aan de regering om de regeling voor professionele diesel zeker te behouden. Daardoor kunnen transporteurs een deel van de accijnzen die ze op diesel betalen terugbetaald krijgen door de overheid. En dat is echt noodzakelijk, zegt Isabel de Maagd van VBTRA.
1: Aangezien we weinig impact hebben op wat dat er gebeurt in de wereld en vooral de impact op de dieselprijs, is voor ons belangrijk dat de professionele diesel blijft behouden. We hebben geen andere keuze dan de verhoogde dieselprijzen door te rekenen aan de klanten. En uiteindelijk zal de eindconsument die factuur moeten betalen.
0: En die prijsverhogingen zijn dus nog altijd een gevolg van de oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne en de aanvallen op energieinfrastructuur in die regio's. Op het assisenproces in Antwerpen vraagt de aanklager om de vader van Jairon uit Turnhout tot 20 jaar cel te veroordelen. Vrijdag is hij schuldig bevonden aan moord, omdat hij niet ingreep toen zijn zoon van 14 doodziek was en stierf. Hij werd pas 2 maanden later gevonden. De aanklager vraagt niet de maximumstraf, levenslang, omdat ze verzachtende omstandigheden ziet, zegt Philip Heijmans in Antwerpen.
2: Elke ouder zou een dokter raadplegen als zijn kind zo ziek is. Maar Jairons vader heeft zijn ouderlijke verantwoordelijkheid dagenlang naast zich neergelegd. Maar anderzijds had hij geen criminele bedoelingen, zei de aanklaagster. Hij heeft een blanco strafblad, hij beseft dat hij fout is geweest en daarom vraagt ze 20 jaar in plaats van levenslang. Hij zelf pleit voor 5 jaar gevangenis. Voor de huisgenoten van de vader, die Jairon slecht verzorgd hebben, vraagt de aanklaagster de maximumstraf, 3 jaar. Ze hebben Jairon aan zijn lot overgelaten en vooral na zijn dood hebben ze niks gezegd tegen de politie of tegen zijn moeder. Het is nu wachten hoe lang het Assisehof daarover beraadslaagt.
0: Een man uit Drongen bij Gent is vrijgesproken voor de moord van zijn vrouw die thuis van de trap was gevallen. Meer dan 8 jaar geleden stierf ze enkele dagen na die val. Volgens haar man had ze wellicht een epilepsieaanval gekregen. Maar het gerecht startte een onderzoek omdat de man zijn vrouw al eerder had mishandeld. De rechtbank oordeelt nu dat er geen bewijs is dat de man zijn vrouw van de trap heeft geduwd en dat een ongeluk zelfs waarschijnlijker is. En in Brussel praten de topministers van de federale regering over de begroting, dus over de inkomsten en uitgaven van ons land. Premier De Wever heeft aan zijn regeringspartijen een tekst gegeven die moet dienen als basis voor de begrotingsonderhandelingen. De regering moet 10 miljard euro vinden om de begroting de komende jaren weer op orde te krijgen. En over 3 weken moet er een akkoord zijn, want op 13 oktober wordt De Wever dan in het parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. Vanmiddag is het vaak zonnig met soms wat wolken, temperaturen tot 20 graden. Morgen vrij bewolkt en tot 21 graden. Woensdag en donderdag wolken, maar ook opklaringen. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister naar Radio 2 Relax.
2: De hele dag lang op VRT Max.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

leerde ze nog fietsen. Haar wiel behost te draaien kost er ondanks alles van genieten, maar zonder vrouw en kind. De kolle waar hij nog mee toe

0: 2 Relax live.
1: Ontspannen met de beste muziek.
2: BRT Radio 2.
3: Het is 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De dieselprijs bereikt een absolute recordhoogte en op het assisenproces over de dood van Jairon wordt 20 jaar cel gevraagd voor zijn vader. Morgen wordt diesel nog maar eens duurder. Er komt 3 cent per liter bij. De maximumprijs wordt dan 2,5 euro en dat is de hoogste prijs in 10 jaar tijd. Stookolie wordt vanaf morgen ook duurder. Voor een levering boven de 2000 liter stijgt de prijs tot 1,56 euro per liter. En die prijsverhogingen zijn nog altijd een gevolg van de oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne. Intussen vraagt de Organisatie van Transportbedrijven in ons land, VBTRA, aan de federale regering om de regeling voor professionele diesel zeker te behouden. Daardoor kunnen transporteurs een deel van de accijnzen die ze op diesel betalen terugbetaald krijgen door de overheid en dat is noodzakelijk, zegt VBTRA.
4: Aangezien we weinig impact hebben op wat dat er gebeurt in de wereld en vooral de impact op de dieselprijs, is voor ons belangrijk dat de professionele diesel blijft behouden. Wij hebben geen andere keuze dan de verhoogde dieselprijzen door te rekenen aan de klanten. En uiteindelijk zal de eindconsument die factuur moeten betalen.
3: De topministers van de federale regering praten in Brussel over de begroting, dus over de inkomsten en uitgaven van ons land. Premier De Wever heeft aan zijn regeringspartijen een tekst gegeven die moet dienen als basis voor die begrotingsonderhandelingen. De regering moet 10 miljard euro vinden om de begroting de komende jaren weer op orde te krijgen. En over 3 weken moet er een akkoord zijn, want op 13 oktober wordt De Wever in het parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. Op het assisenproces in Antwerpen vraagt de aanklager om de vader van Jairon uit Turnhout tot 20 jaar cel te veroordelen. Vrijdag is hij schuldig bevonden aan moord omdat hij niets deed toen zijn zoon van 14 doodziek was en uiteindelijk ook stierf. De aanklager ziet wel verzachtende omstandigheden, zoals het blanco strafblad van de vader, zijn schuldinzicht en het feit dat hij geen geweld heeft gebruikt. Daarom vraagt ze geen levenslange straf, maar 20 jaar. Zijn advocaten pleiten voor een straf van 5 jaar, want 20 is te veel, zegt Fatima Ahmad.
5: We hebben een hele reeks verzachtende omstandigheden aangehaald, waaronder zijn blanco strafregister, zijn leeftijd uiteraard. 20 jaar in dit geval zou betekenen een einde van zijn leven, dan is dat een bejaarde man. Daarnaast ook het feit dat hij ook zijn zoon is verloren. Hè. Bovendien de redelijke termijn kan ook meespelen in het verlagen van de straf.
3: Voor de 4 huisgenoten die Jairon te weinig eten en verzorging hebben gegeven, vraagt de aanklaagster de maximumstraf van 3 jaar. En het Assisenhof is nu in beraad over die straf. En een man uit Drongen bij Gent is vrijgesproken voor de dood van zijn vrouw die thuis van de trap was gevallen. Meer dan 8 jaar geleden stierf ze enkele dagen na die val. Het parket besloot zowel de man voor de rechter te brengen als zijn moeder, omdat ze hulp aan de gevallen vrouw zou hebben geweigerd. Maar de rechtbank spreekt de man en zijn moeder vandaag vrij, zegt woordvoerder Peter Kattoor.
6: Uit de gegevens van het strafdossier blijkt dat eigenlijk een val van de trap door een natuurlijke oorzaak, bijvoorbeeld een hersenbloeding of een epileptische aanval, waar die vrouw helaas symptomen van vertoonde, dat het eigenlijk even plausibel zou zijn als het scenario waarbij eigenlijk de vrouw zou geduwd worden van de trap. De rechtbank zag eigenlijk veel meer elementen die wezen naar een natuurlijke oorzaak.
3: Vanmiddag is het vaak zonnig met soms wat wolken. Temperaturen tot 20 graden, morgen vrij bewolkt en tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online.
1: Op VRT Max.

liefde, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want nu tel ik de dagen.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws.

0: 2 Relax Live.
1: Te kunnen uithalen zonder dat je onder die lat zakt van 10 miljard. En wat zit er dan in? Ja, het is blijkbaar een mix van grote en kleine maatregelen. En eigenlijk alles wat we de voorbije weken en maanden de revue hebben zien passeren, staat erin. BTW zit erin, index zit erin, besparingen in de gezondheidszorg.
2: Over 3 weken, op 13 oktober, moet er uiteindelijk een akkoord zijn. Dan wordt premier De Wever in het parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. In Oostende verliest schepen voor N-VA Charlotte Verkeijn al haar bevoegdheden en mandaten, behalve die van economie. Dat heeft het Schepencollege beslist nadat verschillende ambtenaren van de stad hadden gezegd dat ze niet meer met haar konden of wilden samenwerken. Ze verwijten haar van toxisch leiderschap. Verkeijn is ook geen eerste schepen meer en moet een cursus leidinggeven volgen. Op het assisenproces over de dood van de 14-jarige Jairon in Turnhout zitten de jury en de rechter samen om te bepalen welke straf de 5 veroordeelden krijgen. Voor de vader, die schuldig is bevonden aan moord omdat hij niet ingreep toen zijn zoon doodziek werd en overleed, vraagt de aanklager 20 jaar cel. Zijn advocaten vinden dat te veel. Ze pleiten voor een straf van 5 jaar, zegt Peter Janssens.
3: Laat ons nu eerlijk zijn. Er is toch een groot verschil tussen iemand die met een crimineel intentie, die zegt, die mens, die wil ik nu dood en die ga ik nu eens vermoorden. De jury heeft geoordeeld, je had het kunnen verwachten en je hebt dat aanvaard. Maar dat is nog wezenlijk anders als iemand die echt met volle bewustzijn iemand van kant maakt. Hè, want dat is hier niet aan de orde. En die mensen krijgen ook niet allemaal levenslang.
2: Voor de 4 huisgenoten die Jairon te weinig eten en verzorging hebben gegeven, vraagt de aanklaagster de maximumstraf van 3 jaar. Het Assisenhof is zich dus nu over de straf aan het beraden. En 3 grote mediabedrijven in de Verenigde Staten dienen een klacht in tegen de Amerikaanse regering omdat ze niet meer binnen mogen in het Witte Huis. CNN, Politico en MS Now kregen vorige week te horen dat hun journalisten niet meer in het Witte Huis binnen mogen. President Trump kondigde toen ook aan dat er mogelijk nog andere media zouden volgen. Volgens de 3 mediabedrijven is dit een aantasting van de persvrijheid in de VS die gewaarborgd wordt door de grondwet. Vanmiddag is het vaak zonnig, soms wat wolken en temperaturen tot 20 graden. Morgen blijft vrij bewolkt en tot 21 graden dan weer op vrtnieuws.be.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister naar Radio 2 Relax.
2: De hele dag lang op 14 Max.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 3:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Er is een probleem met de scanners in de haven van Antwerpen, dat zegt de Socialistische Vakbond. Met die scanners worden containers onder meer gecontroleerd op drugs, maar ze werken vaak niet. Het probleem duurt al maanden en vorige week donderdag bijvoorbeeld werkten maar 2 van de 9 toestellen. Het douanepersoneel is ontevreden, zegt Luc Martoni van de Socialistische Bond.
4: De risicocontainers worden normaal gescand, maar als die toestellen onbetrouwbaar zijn, kan er onvoldoende gescand worden. Het personeel is een beetje gefrustreerd, bijzonder gefrustreerd, want zij werken met onbetrouwbaar materiaal en onze douaniers zijn zeer gemotiveerde mensen. En zij maken een beklag dat ze niet optimaal in optimale omstandigheden kunnen werken met die toestellen.
3: In Oostende.
5: Radio 2 Relax live.
4: Een beetje gefrustreerd, bijzonder gefrustreerd, want zij werken met onbetrouwbaar materiaal en onze douaniers zijn zeer gemotiveerde mensen. En zij maken een beklag dat ze niet optimaal in

0: 2 Relax Live.
1: Van Oostende.
2: We zijn al een paar maanden bezig met een procedure, een delicate procedure. Daarom dat we ook er weinig over gezegd hebben. Vandaag was de afronding van de maatregelen. In gevolg het rapport waar overal zoveel gesproken is, waar dat een herschikking van bevoegdheden, een andere manier van werken, begeleiding voor de schepen en regelmatige evaluatie de maatregelen zijn.
1: En Charlotte Verkeijn moet ook een cursus leiding geven volgen. Drie grote mediabedrijven in de Verenigde Staten dienen een klacht in tegen de Amerikaanse regering omdat hun journalisten niet meer binnen mogen in het Witte Huis. CNN, Politico en MS Now kregen dat vorige week te horen. President Trump kondigde toen ook aan dat er mogelijk nog andere media zouden volgen. Volgens de drie mediabedrijven is dit een aantasting van de persvrijheid in de Verenigde Staten die wel in de grondwet staat. Vanmiddag vaak zonnig met soms wat wolken, temperaturen tot 20 graden. Morgen vrij bewolkt tot 21 graden maximum. Woensdag en donderdag wolken en ook opklaringen afgewisseld daarmee. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Op het assisenproces over de dood van de 14-jarige Jairon is uiteindelijk beslist dat zijn vader 23 jaar naar de gevangenis moet voor de moord op zijn zoon. De 14-jarige Jairon stierf begin 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Hij was toen al wekenlang ziek, maar kreeg niet de juiste verzorging. Volgens het Assisenhof besefte zijn vader dat hij daardoor kon sterven en daarom is hij schuldig aan moord. De aanklager had 20 jaar gevraagd, het hof heeft dus een zwaardere straf uitgesproken. 4 huisgenoten van de vader krijgen straffen van 1 tot 3 jaar met uitstel, omdat ze Jairon niet genoeg verzorgd hebben. In Kortrijk in West-Vlaanderen is een vrouw van 81 gestorven nadat ze zaterdag een deel van een vals plafond op zich kreeg. Dat gebeurde in het woonzorgcentrum waar ze verbleef. De vrouw werd gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar vandaag is ze daar overleden aan haar verwondingen. Er was volgens het woonzorgcentrum niets fout met het plafond. Er loopt wel een onderzoek, zegt Wino Bakeland van de zorggroep Heilig Hart.
4: Uiteraard hebben we initiatief genomen om te onderzoeken wat die oorzaak is. Er werd ondertussen een expert aangesteld door onze VZW om na te kijken onmiddellijk en te onderzoeken wat die oorzaak kan zijn en dan de nodige...
5: Radio 2 Relax live.
4: Hebben we initiatief genomen om te onderzoeken wat die oorzaak is. Er werd ondertussen een expert aangesteld door onze VZW om na te kijken onmiddellijk en te onderzoeken.

0: Gateway Relax live.
1: Containers worden normaal gescand, maar als die toestellen onbetrouwbaar zijn, kan er onvoldoende gescand worden. Het personeel is een beetje gefrustreerd, bijzonder gefrustreerd, want zij werken met onbetrouwbaar materiaal en onze douaniers zijn zeer gemotiveerde mensen. En zij maken een beklag dat ze niet optimaal in optimale omstandigheden kunnen werken met die toestellen.
2: En in Japan zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor een zware tyfoon. Die trekt door de omgeving van Tokio en het regent er hevig. Ten zuiden van Tokio is een vrouw gestorven nadat haar huis meegesleurd werd door een aardverschuiving. In heel Japan zijn minstens 300 vluchten geannuleerd en sommige treinen rijden er helemaal niet. Vanmiddag is het vaak zonnig, soms wat wolken, temperaturen tot 20 graden, morgen vrij bewolkt en tot 21 graden. Weer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 5:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Antwerpen is de vader van Jairon veroordeeld tot 23 jaar cel voor de moord op zijn zoon. En de Franstalige regeringspartijen zijn niet enthousiast over de begrotingsnota van premier De Wever. Het Assisenhof heeft de vader van de 14-jarige Jairon veroordeeld tot 23 jaar gevangenis voor de moord op zijn zoon. Hij deed niets toen Jairon doodziek was, waardoor de jongen overleed. Het is een opmerkelijke straf, want het is meer dan wat het parket had gevraagd, zegt justitiejournalist Philip Heijmans van VRT Nieuws in Antwerpen.
4: Het was opmerkelijk, de aanklaagster had 20 jaar gevraagd. Het Assisenhof heeft 23 jaar gegeven. Ze zagen geen enkele verzachtende omstandigheid, niet in de feiten, ook niet in de persoonlijkheid van de vader. Hij had de kans om zijn zoon te redden, maar dat heeft hij niet gedaan door zijn blind geloof in God. De enige strafvermindering die hij heeft gekregen, komt er omdat het parket en de onderzoeksrechter te traag hebben gewerkt en daardoor is het geen levenslang geworden, maar dus 23 jaar. De vader is meteen ook in de boeien geslagen om opgesloten te worden, wat op gejuich werd onthaald bij de familie en vrienden van de moeder van Jairon. De vier andere beschuldigden krijgen straffen tussen 1 en 3 jaar, allemaal met uitstel. Ze krijgen een kans om zich te herpakken, maar dus wel onder voorwaarden.
3: In Isichem in West-Vlaanderen is een fietser van 86 gestorven bij een verkeersongeval. De man reed achter een veegmachine van de stad. Die stopte plots en reed achteruit tegen de man die ter plaatse overleed. Het parket onderzoekt de zaak. Nu diesel morgen nog maar eens duurder wordt, zijn heel wat mensen bezorgd.
5: Dat is ongelooflijk. Ik heb 36 liter, ik heb 90 euro. Dat is nog maar de helft van wat in die auto kan. Ja, dat is gewoon een hap uit het budget.
3: Er komt 3 cent per liter bij. De maximum dieselprijs wordt dan 2,5 euro. En dat is de hoogste prijs in 10 jaar tijd.
5: We moeten tanken, hè? Dus je moet ergens geraken. Dus het is een beetje triestig dat dat duurder en duurder wordt.
6: Dat baart mij toch zorgen en ik ben ook aan het kijken.
7: Radio 2 Relax live.
8: Ik zie dat het alleen moeilijk zijn om met de auto te gaan en dat is niet simpel van ons.
3: Stookolie wordt vanaf morgen ook duurder. Voor een levering boven de 2000 liter betaal je tot

0: 2 Relax Live.
1: Euro per liter. En die prijsverhogingen zijn een gevolg van de oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten. De Franstalige regeringspartijen MR en Les Engagés zijn niet enthousiast over de starttekst van premier De Wever voor de begrotingsgesprekken. Ze noemen die onevenwichtig. De tekst dient als basis voor de onderhandelingen over de inkomsten en uitgaven van ons land. En de regering zoekt 10 miljard euro om de begroting weer op orde te krijgen. Maar De Wever heeft voor bijna 15 miljard voorstellen opgelijst. Zo kunnen de ministers tijdens de onderhandelingen nog allerlei zaken laten schrappen. De nachtelijke stakingen van de luchtverkeersleiders van Skies op de luchthaven van Charleroi gaan voort. De vakbonden gaan niet akkoord met het voorstel dat de directie tijdens het weekend lanceerde. De luchtverkeersleiders willen dezelfde nachtpremies krijgen als die van hun collega's in Luik. Sinds vorige week woensdag werken ze elke nacht niet. En daardoor moet er elke dag tientallen vluchten geschrapt worden van en naar Charleroi. Op het EK volleybal spelen de Belgische mannen hun 8e finales tegen Tsjechië. De Red Dragons hebben de eerste set verloren. De tweede ging wel naar de Belgen. Het staat dus 1-1. En op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft Luca Vierstrate een bronzen medaille gewonnen in het tijdrijden bij de belofte vrouwen. De eerste plaats was voor een Australische, de tweede voor een Nederlandse. Phoebe Joris, de andere Belgische belofte, werd zevende. Vanavond opklaringen na een frisse nacht. Morgen starten we met nevel of mist. In het zuiden van het land wordt het zonniger, met maxima rond 20 graden. Woensdag zonnige periode en nog iets warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2. Je luistert naar

you wanna strike me down in anger, here I stand, I'm your man.

je komt. En als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 6:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Antwerpen is de vader van Jairon veroordeeld tot 23 jaar cel voor de moord op zijn zoon. En op het EK volleybal gaan de Belgische mannen naar de kwartfinales. Het Assisenhof heeft de vader van de 14-jarige Jairon veroordeeld tot 23 jaar gevangenis voor de moord op zijn zoon. Hij deed niets toen Jairon doodziek was, waardoor de jongen overleed. En daarna lag hij nog 2 maanden dood op bed. Het parket had 20 jaar cel gevraagd voor de vader, maar het Assisenhof heeft hem dus een zwaardere straf gegeven. 4 andere beschuldigden die Jairon niet genoeg hebben geholpen, kregen voorwaardelijke straffen. De moeder van Jairon is er tevreden over.
4: Het is echt een last dat van onze schouder afvalt. We zijn echt opgelucht. We zijn zeer tevreden ook met het proces, het verloop ervan. Hoe zwaar en hoe emotioneel het ook voor ons geweest is geweest. Hebben we wel echt gezien dat de jury, dat het hof hier aan te pas moest komen.
3: Bij een grote internationale politieactie zijn bijna 500 mensen gearresteerd en er zijn 150 ton drugs in beslag genomen. De Belgische federale politie was ook bij het onderzoek betrokken, maar in ons land is niemand gearresteerd. Er deden 34 landen mee aan de actie, onder meer uit Latijns-Amerika en Europa. Heel wat vliegtuigen, schepen, voertuigen en containers zijn gecontroleerd en er zijn bijna 600 huiszoekingen gehouden. Op die manier zijn tientallen internationale criminele netwerken opgespoord en ook ontmanteld. Nu diesel morgen nog maar eens duurder wordt, zijn heel wat mensen bezorgd daarover.
5: Dat is ongelooflijk. Ik heb 36 liter, ik heb 90 euro. Dat is nog maar de helft van wat in die auto kan. Ja, dat is gewoon een hap uit het budget.
3: Er komt 3 cent per liter bij. De maximum dieselprijs wordt dan 2,5 euro en dat is de hoogste prijs ooit.
5: We moeten tanken, hè? Dus je moet ergens geraken. Dus het is een beetje triestig dat dat duurder en duurder wordt.
6: Dat baart mij toch zorgen en ik ben ook aan het kijken naar alternatieve transportmogelijkheden om daar toch op te besparen.
7: Ik probeer het wel in het oog te houden. Dus eigenlijk de dag voordat het diesel terug stijgt, ga ik nog eventjes tanken.
8: Op het einde van de maand. Ik zie dat het zal heel moeilijk zijn om met de auto te gaan. En dat is niet simpel voor ons.
3: Stookolie wordt vanaf morgen ook duurder. Voor een levering boven de 2000 liter betaal je tot 1,58 euro per liter. En de prijsverhogingen zijn een gevolg van de oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten. De Franstalige regeringspartijen, MR en Les Engagés, zijn niet enthousiast over de starttekst van premier.
0: Radio 2 Relax live.
3: Betaal je tot 1,58 euro per liter. En de prijsverhogingen zijn een gevolg van de oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten. De Franstalige regeringspartijen, MR en Les Engagés.

0: 2 Relax live.
1: Dat is een duidelijke overwinning voor de Dragons.
2: Ja, ja, je mag het een statement van de Belgen noemen die echt wel groeien in het toernooi. Ze begonnen wel nog moeizaam aan die match tegen Tsjechië. Serverend en aanvallend was het niet goed genoeg. Set 1 ging met 25-20 naar de agressief spelende Tsjechen. Maar geleidelijk aan kwam er meer evenwicht. Vooral de Belgische hoofdaanvaller Ferre Reggers kwam er meer door. En het Belgische vertrouwen groeide. Ze wonnen de tweede set na een aarzelend einde nog met 26-24. Maar vanaf set 3 namen de Red Dragons echt de controle. Alles lukte plots, aanvallend en blokkerend. Het werd echt een demonstratie en de Tsjechen die waren ontredderd. 25-14 en 25-15, dat waren de duidelijke setstanden. In de kwartfinale spelen de Red Dragons woensdag opnieuw tegen Servië of Slovenië. Die twee landen spelen straks nog tegen elkaar.
1: Dankjewel, Steffi. Vanavond opklaringen en een frisse nacht. Start morgen met nevel of mist. In het zuiden van het land wordt het zonniger met maxima rond 20 graden. Woensdag zonnige periode en nog een beetje warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Het is 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws, Mensenbrecht Schabrigs. Het Hof van Assise in Antwerpen heeft de vader van Jairon veroordeeld tot 23 jaar cel voor de moord op zijn zoon. De man greep niet in toen de jongen 4 jaar geleden ernstig ziek was, waardoor hij overleed. Daarna liet hij hem nog 2 maanden op een bed liggen. Het parket had 20 jaar cel gevraagd. Het Assisehof heeft hem dus nog zwaarder gestraft. 4 andere beschuldigden die in hetzelfde huis woonden en Jairon niet genoeg hebben geholpen, kregen voorwaardelijke straffen. De moeder van Jairon, die wekenlang geen nieuws kreeg over haar zoon van 14, is tevreden over de straf voor haar ex-man.
1: Het is echt een last dat van onze schouder afvalt. We zijn echt opgelucht. We zijn zeer tevreden ook met het proces, het verloop ervan. Hoe zwaar en hoe emotioneel het ook voor ons geweest is geweest, hebben we wel echt gezien dat de jury, dat het hof hier aan te pas moest komen.
0: De jongen van 15 die afgelopen weekend een ongeval heeft veroorzaakt in Lievegem in Oost-Vlaanderen moet naar een gesloten instelling. Dat heeft de jeugdrechter beslist. Hij crashte met zijn bromfiets tegen een wagen en een vrachtwagen nadat hij was weggevlucht voor een politiepatrouille. Meisje van 18 dat achterop zat is in levensgevaar. De jongen was onder invloed van drugs. In de Verenigde Staten weigeren Amerikaanse televisiezenders om de taken van nieuwszender CNN over te nemen in het Witte Huis. Sinds vorig weekend krijgen ploegen van CNN, ook Politico en MS Now, geen toegang meer tot de ambtswoning van president Trump, omdat hij vindt dat zij alleen fake news brengen. In de VS hebben de verschillende zenders een beurtrol om beelden te maken van de activiteiten van de president. En uitgerekend vandaag reist Trump vanuit Washington naar New York voor de VN-top en het was de beurt van CNN om beelden te maken. Andere media weigeren nu om in te springen. De geviseerde nieuwsmedia stappen ook naar de rechter om de beslissing van Trump aan te vechten. Op het EK volleybal gaan de Belgische mannen naar de kwartfinales. De Red Dragons wonnen vanmiddag hun 8e finale tegen Tsjechië met 3-1. Een verslag van Steffi Merlevede.
2: Het begon wel nog moeizaam tegen Tsjechië. Serverend en aanvallend was het niet goed genoeg. En set 1 ging met 25-20 nog naar de agressief spelende Tsjechen. Maar geleidelijk aan kwam er meer evenwicht. Vooral hoofdaanvaller Ferre Reggers kwam er door en het Belgische vertrouwen groeide. Ze wonnen de tweede set na een aarzelend einde nog met 26-24. En vanaf set 3 namen de Belgen echt de controle. Alles lukte, zowel aanvallend als blokkerend. Het werd een demonstratie. De Tsjechen waren ontredderd. 25-14 en 25-15 waren de duidelijke setstanden.
0: Het weer vanavond opklaringen. Vannacht koelt het af tot 11 graden. In de ochtend nevel of mist. Overdag krijgen we veel wolken. In het zuiden is het wat zonniger. Temperaturen tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Luistert naar Radio 2 Relax.
4: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
5: Radio 2 Relax live.
0: Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 8:00. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabriks. De jongen van 15 die zaterdagavond laat een ongeval heeft veroorzaakt in Lievegem in Oost-Vlaanderen moet naar een gesloten instelling, dat heeft de jeugdrechter beslist. De jongen crashte met zijn bromfiets tegen een geparkeerde wagen en een vrachtwagen nadat hij was weggevlucht voor een politiepatrouille. Hij was zonder invloed van drugs. Meisje van 18 dat achterop zat is in levensgevaar. In de haven van Zeebrugge is voor het eerst een vrachtschip aangemeerd dat grotendeels op zeilen vaart. Het verbruikt daardoor 80% minder brandstof. Het schip van 130 meter lang heeft twee masten die bijna 90 meter boven het water uitsteken. Er is een motor, maar die wordt zo weinig als mogelijk gebruikt. Rederij CMA CGM heeft mee geïnvesteerd. Toon Pierre vertelt waarom.
4: Eerst en vooral willen we daar de technische expertise van opbouwen om dan later kunnen uitbreiden naar grotere containerschepen. Een andere belangrijke reden is natuurlijk ook voor de klanten, naar de klanten toe. Er zijn klanten die actief op zoek zijn naar dergelijke oplossingen. Opnieuw vrij uniek in de markt.
3: De verstoringen van de internationale oliemarkt maken ons meer afhankelijk van de Verenigde Staten, dat zegt expert Thijs van de Graaf van de UGent. De maximumprijs van diesel bereikt morgen een recordniveau van 2,5 euro per liter. En dat komt door het conflict in het Midden-Oosten en de aanvallen op raffinaderijen in Rusland. En daarom zijn de Amerikaanse raffinaderijen nu een levenslijn voor Europa, zegt van de Graaf.
5: De raffinaderijen daar die draaien overuren en geplande onderhoudsbeurten worden uitgesteld. Dus dat systeem zit helemaal tot op het maximum gerekt en dat is goed voor ons. Het grote gevaar, dat is dat president Trump beslist van ja, ik zit hier met verkiezingen in november, de midterms, die hoge brandstofprijzen, ook in de VS trouwens, die doen mij pijn, electoraal gezien. Dus ik ga exportbeperkingen opleggen van bijvoorbeeld diesel en benzine om de prijzen hier aan de pomp naar beneden te halen.
3: In Duitsland hebben tienduizenden mensen betoogd tegen de besparingen in de autosector. Vooral werknemers van de grote Duitse merken Volkswagen, Mercedes, BMW en Audi. Er verdwijnen alsmaar meer banen in de Duitse auto-industrie en dat is volgens de werknemers het gevolg van slecht beleid. De politiek moet actie ondernemen, zegt deze man liever, tegen de oneerlijke concurrentie uit China en de Amerikaanse handelstarieven.
6: Dass eben dieser unlautere Wettbewerb mit den chinesischen Herstellern, aber auch die Zollpolitik von USA korrigiert wird.
3: Sport op het EK volleybal gaan de Belgische mannen naar de kwartfinales. De Red Dragons wonnen vanmiddag met 3-1 van Tsjechië. Ze verloren nog de eerste sets, maar na dat moeilijk begin waren ze duidelijk de betere. Dat zag ook spelverdeler Stijn Dulst.
7: We hadden een bepaalde flow beet na die tweede set. Ja, dan ging het eigenlijk vrij gemakkelijk. En was het vrij spelen, ook voor mij. Ik voelde het ook van, hier kan ons niets meer overkomen. Ook in die vierde set wisten we van, we moeten agressief starten. En dan denk ik dat de veer helemaal brak bij hen.
3: En woensdag in de kwartfinale wacht Servië of Slovenië. Het weer vanavond opklaringen, vannacht nevelig en fris van 1 graad in de Ardennen tot 11 graden aan zee. De dag begint met nevel of mist aan de kust, lage wolken en die breiden zich uit naar de rest van het land. Temperaturen morgen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio

zich dwars door het zomerseizoen. En je rijdt maar door en je fiets wordt steeds kleiner.

0: in all your jesters, enter all your fools. Sit down, no, no.
1: Je luistert naar Radio 2 Relax.
2: Radio 2 Relax.
3: Ontspannen met de beste muziek.
2: VRT Radio 2.
4: Het is 9 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Het alcoholverbod in het centrum van Brussel is verlengd met 4 jaar. Dat heeft de gemeenteraad van de stad vanavond beslist. Het verbod geldt voor de openbare ruimte in de voetgangerszone en de verschillende wijken. 24 uur per dag, maar niet voor de terrassen van de horeca en tijdens officiële evenementen. Wie het niet naleeft, kan een boete tot €500 krijgen. Er is controverse over de documentaire Het Bestaat, die binnenkort te zien is op streams. De reeks gaat over kindermisbruik en laat ook daders aan het woord, onder meer voormalig mediafiguur Sven Pichal. Hij is veroordeeld voor het bezit van beelden van kindermisbruik. Voor hulporganisatie .vzw, die slachtoffers helpt, is het goed om daders aan het woord te laten, omdat dat mensen met pedofiele neigingen kan aanzetten om hulp te zoeken. De documentaire is pijnlijk, maar ook nodig, zegt Anne Knodder van de VZW.
5: Voor slachtoffers individueel kan het wel eens pijnlijk zijn, want slachtoffers worden makkelijk getriggerd door iets, krijgen dan soms herbelevingen. Maar als ik over de bredere maatschappij spreek en de lessen die kunnen getrokken worden, dan ben ik enorm blij met deze documentaire. Ik denk dat seksueel geweld in onze maatschappij het grootste onderschatte probleem is dat er bestaat. Als je kijkt naar een gewoon klasje, lagere school of kleuters, dan mag je eigenlijk nemen dat op elk van die klasjes 1 tot 2 kinderen het meemaakt.
4: In de haven van Zeebrugge is voor het eerst een vrachtschip aangemeerd dat grotendeels op zeilen vaart. Het verbruikt daardoor 80% minder brandstof. Het schip van 130 meter lang heeft 2 masten die bijna 90 meter boven het water uitsteken. Er is een motor, maar die wordt zo weinig als mogelijk gebruikt. Rederij CMA CGM heeft mee geïnvesteerd. Toon Pierre vertelt waarom.
6: Eerst en vooral willen we daar de technische expertise van opbouwen om dan later kunnen uitbreiden naar grotere containerschepen. Een andere belangrijke reden is natuurlijk ook voor de klanten, naar de klanten toe. Er zijn klanten die actief op zoek zijn naar dergelijke oplossingen. Opnieuw vrij uniek in de markt.
4: En op het EK volleybal mogen de Belgische mannen naar de kwartfinales. De Red Dragons wonnen vanmiddag met 3-1 van Tsjechië. Ze verloren nog de eerste set, maar daarna waren ze duidelijk de betere, zegt spelverdeler Stijn Dulst.
7: We hadden een bepaalde flow na die tweede set. Ik voelde het ook van, hier kan ons niets meer overkomen. Ook in die vierde set wisten we van, we moeten agressief starten. En dan denk ik dat de veer helemaal brak bij hen.
4: In de kwartfinale woensdag wacht Servië of Slovenië. Vanavond opklaringen, nevelig en fris van 1 graad in de Ardennen tot 11 graden aan zee. De dag begint met nevel of mist aan de kust. Lage wolken en die breiden zich uit naar de rest van het land. Temperaturen morgen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Je luistert naar Radio 2 Relax. Radio 2
3: Relax. Ontspannen met de beste muziek.
2: Altijd en overal op 40.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Tien uur, goedavond. VRT Nieuws met Brecht Schaprigs. Het alcoholverbod in het centrum van Brussel is verlengd met 4 jaar. Dat heeft de gemeenteraad van de stad vanavond beslist. Het verbod geldt voor de openbare ruimte in de voetgangerszone en de verschillende wijken van het centrum en dat 24 uur per dag. Er is een uitzondering voor de terrassen van de horecazaken en tijdens officiële evenementen. Wie het niet naleeft, kan een boete tot €500 krijgen. Er is controverse over de documentaire Het Bestaat, die vanaf volgende week te zien is op streams. De reeks gaat over kindermisbruik en laat ook daders aan het woord. Documentairemaakster Tess Uiterhoeven verdedigde in de afspraak die keuze.
4: Ik denk dat wij het ook hebben gemaakt, net omwille van, voor mij was dat nieuw, die informatie, 7 keer meer kans dat je misbruikt wordt door iemand die dat je graag ziet hè, als kind, waardoor dat heel verwarrend is. En ik denk dat het vooral een wake-up call is dat wij als maatschappij, als omstaander, als ouders, als vrienden, als buren, moeten beseffen dat we ook moeten blijven praten over dit onderwerp. Ja. Niet alleen als het een vreemde man is, maar als het inderdaad iemand is die dat wij ook graag zien.
3: In de haven van Zeebrugge is voor het eerst een vrachtschip aangemeerd dat grotendeels op zeilen en dus op wind vaart. Het verbruikt daardoor 80% minder brandstof. Het heeft 2 masten die bijna 90 meter boven het water uitsteken. Er is een motor, maar die wordt zo weinig als mogelijk gebruikt. Rederij CMA CGM heeft mee geïnvesteerd. Toon Pierre vertelt waarom.
5: Eerst en vooral willen we daar de technische expertise van opbouwen om dan later kunnen uitbreiden naar grotere containerschepen. Een andere belangrijke reden is natuurlijk ook voor de klanten, naar de klanten toe. Er zijn klanten die actief op zoek zijn naar dergelijke oplossingen. Opnieuw vrij uniek in de markt.
3: In het Verenigd Koninkrijk zijn de afgelopen dag ruim 200 vluchten geannuleerd door een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. De luchthavens van Belfast in Noord-Ierland, Glasgow in Schotland en Southampton in Engeland werden het zwaarst getroffen. Het was al de 2e storing in enkele weken tijd bij de luchtverkeersleiding. Begin september werden ruim 2000 vluchten en 300.000 passagiers getroffen. Er zou geen link zijn tussen beide incidenten. In een klein appartement in Parijs zijn tijdens een gedwongen ontruiming 75 katten gevonden. De dieren leefden er in erbarmelijke omstandigheden. De bewoonster leidt vermoedelijk aan het syndroom van Noah. Daarbij haal je dwangmatig dieren in huis, terwijl je niet in staat bent om ervoor te zorgen. Een aantal katten zijn naar een kliniek gebracht. Voor de andere zoekt een dierenrechtenorganisatie opvang. Sport op het EK volleybal hebben de Belgische mannen zich geplaatst voor de kwartfinales. De Red Dragons wonnen hun 8e finale tegen Tsjechië met 3-1. Ze verloren nog de eerste set, maar daarna was België duidelijk beter, zegt speler Pieter Kolman, die hoopvol is.
6: Al was de start wel moeizaam en hebben we een set slecht gespeeld, dan een set oké en winnen we die. En dan 2 sets heel goed en die winnen we dan overtuigend. Dus laten we hopen dat we woensdag de Red Dragons van de laatste 2 sets zien en dan zit er misschien iets in.
3: Ja, in de kwartfinale wacht Slovenië of Servië. Die 2 landen spelen nu tegen elkaar. Het weer in de loop van de nacht nevelig en fris van 1 graad in de Ardennen tot 11 graden aan zee. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar, voldoende verluchten dus. De dag begint met nevel of mist aan de kust lage wolken en die breiden zich uit naar de rest van het land. Aan de Franse grens en in het uiterste zuiden is het zonniger morgen, temperaturen tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: Het is 11:00, goedenavond, VRT Nieuws met zijn Brecht Schabriks. Gianni Infantino, de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, staat open voor een hervorming van het bestuur. Dat schrijft hij in een brief aan de 211 nationale voetbalbonden. Infantino wil een overlegorgaan oprichten en dat moet tot meer transparantie en participatie leiden, zegt hij. En hij wil ook een onafhankelijk onderzoek naar hoe de FIFA bestuurd is. De Zwitser ligt zwaar onder vuur na enkele misstappen. Zo wilde hij zonder overleg een deel van de FIFA verkopen. Dat plan is na hevig protest afgevoerd. En tijdens het WK afgelopen zomer ontstond de indruk dat er politieke inmenging was bij het kwijtschelden van een rode kaart. Infantino is in maart opnieuw kandidaat om voorzitter van de FIFA te zijn, maar heel wat bonden willen dat hij opstapt. Dat ook daders van kindermisbruik aan het woord komen is nodig om misbruik te voorkomen. Dat heeft documentairemaakster Tess Uitroeven gezegd in De Afspraak. Ze reageerde op de controverse over de documentaire Het Bestaat, die vanaf volgende week te zien is. De reeks slaat na slachtoffers en hulpverleners ook daders aan het woord. Zij verdedigt die keuze.
1: Ik denk dat wij het ook hebben gemaakt. Net omwille van, voor mij was dat nieuw, die informatie. 7 keer meer kans dat je misbruikt wordt door iemand die dat je graag ziet, hè, als kind. Waardoor dat heel verwarrend is. En ik denk dat het vooral een wake-up call is dat wij als maatschappij, als omstaander, als ouders, als vrienden, als buren, moeten beseffen dat we ook moeten blijven praten over dit onderwerp. Ja. Niet alleen als het een vreemde man is, maar als het inderdaad iemand is die dat wij ook graag zien.
0: Het alcoholverbod in het centrum van Brussel is verlengd met 4 jaar. Dat heeft de gemeenteraad van de stad vanavond beslist. Het verbod geldt voor de openbare ruimte in de voetgangerszone en de verschillende wijken van het centrum en dat 24 uur per dag. Er is een uitzondering voor de terrassen van de horeca en tijdens officiële evenementen. Wie het niet naleeft, kan een boete krijgen tot €500. In een klein appartement in Parijs zijn tijdens een gedwongen ontruiming 75 katten gevonden. De dieren leefden er in erbarmelijk omstandigheden. De bewoonster leidt vermoedelijk aan het syndroom van Noah. Daarbij haal je dwangmatig dieren in huis, terwijl je niet in staat bent om ervoor te zorgen. Een aantal katten zijn naar een kliniek gebracht. Voor de andere zoekt een dierenrechtenorganisatie opvang. En op het EK volleybal spelen de Belgische mannen woensdag de kwartfinale tegen topland Slovenië. Dat versloeg vanavond Servië in de 8e finales met 3-0. De Red Dragons versloegen eerder vandaag Tsjechië met 3-1. Het weer in de loop van de nacht nevelig en fris van 1 graad in de Ardennen tot 11 graden aan zee. De dag begint met nevel of mist. Aan de kust lage wolken en die breiden zich uit naar de rest van het land. Temperaturen morgen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. Dat ook daders van kindermisbruik hun verhaal doen, is belangrijk om seksueel geweld te voorkomen. Dat heeft documentairemaakster Tess Uiterhoeven gezegd in De Afspraak. Zij reageerde op de controverse over Het Bestaat, de documentaire over kindermisbruik, die vanaf volgende week te zien is op streams. De reeks laat na slachtoffers en hulpverleners ook daders aan het woord. Zij verdedigt die keuze.
1: Het is zo broodnodig dat wij hier als maatschappij leren over praten.
2: Ja.
1: In de eerste plaats om de slachtoffers te kunnen voorkomen in de toekomst. Wij zijn uiteraard begonnen met slachtoffers. Ik denk dat het een logische
2: uiteraard,
1: stap is. Dat is
2: ja.
1: ook hoe de documentaire in elkaar zit.
2: Mm-hmm.
1: Maar dat is gegroeid door te praten met die verschillende experten. De politie bijvoorbeeld, die zei ons van de preventiewerking, stop it now. Elke man die zij kunnen stoppen, moeten wij niet achteraan zitten.
0: In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern is de lijsttrekker van de CDU opgestapt. De Christendemocratische Partij haalde bij de deelstaatverkiezingen gisteren amper 4,9% van de stemmen. Dat is het slechtste resultaat ooit voor de CDU en voor het eerst onder de kiesdrempel. En zo verdwijnt de partij uit het parlement in Mecklenburg-Vorpommern. De radicaal-rechtse partij AfD is er nu de grootste met 38% van de stemmen. De partijvoorzitter van de CDU, bondskanselier Merz, herhaalt vandaag dat hij niet opstapt, ondanks de desastreuze resultaten in nu al twee deelstaten. In Parijs zijn tijdens een gedwongen ontruiming van een appartement 75 katten gevonden. De dieren leefden er in erbarmelijke omstandigheden. De bewoonster leidt vermoedelijk aan het syndroom van Noah. Daarbij haal je dwangmatig dieren in huis terwijl je niet in staat bent om ervoor te zorgen. Een aantal katten zijn naar een kliniek gebracht. Voor de andere zoekt een dierenrechtenorganisatie opvang. Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA, staat open voor een hervorming van het bestuur. Dat schrijft hij in een brief aan de 211 nationale voetbalbonden. Infantino wil een overlegorgaan oprichten. Dat moet tot meer transparantie en participatie leiden, zegt hij. En hij wil ook een onafhankelijk onderzoek naar hoe de FIFA bestuurd is. De Zwitser ligt zwaar onder vuur na enkele misstappen. Zo wilde hij zonder overleg een deel van de FIFA verkopen. Dat plan is na hevig protest afgevoerd. En tijdens het WK afgelopen zomer ontstond de indruk dat er politieke inmenging was bij het kwijtschelden van een rode kaart. Infantino is in maart kandidaat voor een nieuwe termijn, maar heel wat bonden willen dat hij opstapt. Op het EK volleybal spelen de Belgische mannen woensdag de kwartfinale tegen topland Slovenië. Dat versloeg vanavond Servië in de achtste finales met 3-0. De Red Dragons versloegen eerder vandaag Tsjechië met 3-1. Ze verloren nog de eerste set, maar daarna was België duidelijk beter, zegt speler Pieter Koolman, die hoopvol is.
3: Al was de start wel moeizaam en hebben we een set slecht gespeeld, dan een set oké, en winnen we die. En dan twee sets heel goed en die winnen we dan overtuigend. Dus laat ons hopen dat we woensdag de Red Dragons van de laatste twee sets zien en dan zit er misschien iets in.
0: Het weer in de loop van de nacht, nevelig en fris van 1 graad in de Ardennen tot 11 graden aan zee. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar, voldoende verluchten dus. De dag begint met nevel of mist. Aan de kust lage wolken en die breiden zich uit naar de rest van het land. Aan de Franse grens en in het uiterste zuiden morgen zonniger, temperaturen tot 21 graden. Zo maandag 21 september zit erop. Een goede nacht.
4: Luistert naar Radio.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In het noordoosten van de Verenigde Staten is er een tijd lang grote hinder geweest voor het vliegverkeer, onder meer op de luchthavens van Philadelphia, Boston, New Jersey en New York werd het vliegverkeer stilgelegd. Honderden vertrekkende vluchten liepen vertraging op en veel aankomende vluchten moesten uitwijken naar andere luchthavens. De hinder werd veroorzaakt door een storing bij de luchtverkeersleiding. De voorbije dag waren er ook al gelijkaardige problemen voor het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren is de lijsttrekker van de CDU opgestapt. De Christendemocratische Partij haalde bij de deelstaatverkiezingen gisteren amper 4,9% van de stemmen voor het eerst onder de kiesdrempel. De partij verdwijnt daardoor uit het parlement in Mecklenburg-Voorpommeren. De radicaal-rechtse partij AfD is er nu de grootste met 38% van de stemmen. De partijvoorzitter van de CDU, bondskanselier Merz, herhaalde vandaag nog eens dat hij niet opstapt, ondanks de slechte resultaten voor zijn partij in nu al twee deelstaten. Er is al heel wat controverse ontstaan over de docu-reeks Het Bestaat, die vanaf volgende week wordt uitgezonden op streams. De reeks gaat over kindermisbruik en laat ook daders aan het woord, onder meer voormalig VRT-gezicht Sven Pichal. Hij is veroordeeld voor het bezit van beelden van kindermisbruik. Voor hulporganisatie.vzw, die slachtoffers van seksueel misbruik helpt, is het goed om daders aan het woord te laten, omdat het mensen met pedofiele neigingen kan aanzetten om hulp te zoeken. De documentaire is dus pijnlijk, maar ook nodig, zegt Anne de Knodder van .vzw.
4: Voor slachtoffers individueel kan het wel eens pijnlijk zijn, want slachtoffers worden makkelijk getriggerd door iets, krijgen dan soms herbelevingen. Maar als ik over de bredere maatschappij spreek en de lessen die kunnen getrokken worden, dan ben ik enorm blij met deze documentaire. Ik denk dat seksueel geweld in onze maatschappij het grootste onderschatte probleem is dat er bestaat. Als je kijkt naar een gewoon klasje, lagere school of kleuters, dan mag je eigenlijk nemen dat op elk van die klasjes 1 tot 2 kinderen het meemaakt.
3: En in Haasdonk, bij Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht in Oost-Vlaanderen, is een motorrijder levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval. De motorrijder kwam zwaar ten val toen een bestelwagen de oprit van een landbouwbedrijf verliet. Het parket is een onderzoek gestart. Door het ongeval was er een tijd lang lokaal hinder voor het verkeer. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen van 1 tot 11 graden. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar. Er is ook kans op nevel of mist. Na de ochtend afwisselend zon en wolken en temperaturen dan tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Het is 2:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In het noordoosten van de Verenigde Staten is er een tijd lang grote hinder geweest voor het vliegverkeer. Onder meer op de luchthavens van Philadelphia, Boston, New Jersey en New York werd het vliegverkeer stilgelegd. Honderden vertrekkende vluchten liepen vertraging op en veel aankomende vluchten moesten uitwijken naar andere luchthavens. De hinder werd veroorzaakt door een storing bij de luchtverkeersleiding. De voorbije dag waren er ook al gelijkaardige problemen voor het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk. In het British Museum in Londen mogen bezoekers voortaan geen foto's meer nemen bij het tapijt van Bayeux. Dat beroemde tapijt, een borduurwerk van bijna 1000 jaar oud, is normaal te bezichtigen in Frankrijk, maar werd voor 1 jaar lang uitgeleend aan het museum in Londen. De tentoonstelling werd eerder deze maand geopend en is razend populair. In totaal worden tot 1 miljoen bezoekers verwacht. Alle tickets tot 31 december zijn intussen al uitverkocht. Bezoekers krijgen ongeveer 40 minuten de tijd om het tapijt te bekijken. En ze mochten aanvankelijk ook foto's nemen, maar omdat dat hinder veroorzaakt, wordt dat nu verboden. Dat het tapijt door Frankrijk aan het Verenigd Koninkrijk werd uitgeleend, is controversieel. Volgens kenners was het werk te fragiel om verplaatst te worden. Er is heel wat controverse ontstaan over de docu-reeks Het Bestaat, die vanaf volgende week wordt uitgezonden op streams. De reeks gaat over kindermisbruik en laat ook daders aan het woord. Onder meer ook voormalig VRT-gezicht Sven Pichal. Hij is veroordeeld voor het bezit van beelden van kindermisbruik. Voor hulporganisatie.vzw, die slachtoffers van seksueel misbruik helpt, is het goed om daders aan het woord te laten, omdat het mensen met pedofiele neigingen kan aanzetten om hulp te zoeken. De docu-reeks is dus pijnlijk, maar ook nodig, zegt Anne de Knodder van .vzw.
1: Voor slachtoffers individueel kan het wel eens pijnlijk zijn, want slachtoffers worden makkelijk getriggerd door iets, krijgen dan soms